0: Kippenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaafsluiting op de burgemeester Jamesingel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Meer gezegden hier op RTV Knippen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet? Dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was netjes sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
4: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
5: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
2: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTW Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

knaller. Get on the floor. Put your hands up.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
2: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
5: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
2: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Jos Smink. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Zomaar een vakantietip. Go West. Samen met de Village People. Goedemorgen, Krimpende Waard. Het is vandaag 28 juli, Wereld Natuurbeschermingsdag. Een internationale themadag die aandacht vraagt voor de natuur, biodiversiteit en onze kwetsbare ecosystemen. Geen officiële VN-dag, maar wereldwijd, ook hier, gebruiken natuurorganisaties deze dag om ons even stil te laten staan bij wat we dreigen kwijt te raken. Later meer hierover in Goedemorgen Krimpende Waard. In de tweede uur hebben we geen wijkagent, want hij is met een welverdiende vakantie. En het derde uur aandacht voor het Springerparkconcert met de Rolling Stones Undercover Band. Dat is een hele mond vol. Die krijgen we aan de telefoon, tenminste als die techniek mij niet in de steek laat. Ik heb namelijk een hele vreemde verhouding met die telefoon. En over verhoudingen gesproken, hebben we deze nog. René Vroeger en Welen. Hoe de liefde gaat.

Je had nooit gedacht dat René Vroeger en Welen samen ooit nog eens een duetje gingen zingen. Ja, de zomervakantie is begonnen. Alle tijd om leuke dingen te doen. Wij hebben een paar tips voor wie lekker in de buurt wil blijven. Bekijk onze gemalen in het klein bij Miniworld Rotterdam. Of bezoek het Poldermuseum Gemaal De Hoge Boezem in Haastrecht. En natuurlijk wandelen of fietsen rond de Eendrachtspolder. Altijd mooi. Ook leuk is, met z'n allen op zondag 2 augustus... niet naar Schoonhoven, daar gaan we het later over hebben... maar naar het terras van de Loet in Lekkerkerk. Daar speelt de band The River Ramblers een inhaalconcert. Want het begon afgelopen zondag plots te regenen. Dus het optreden naar de komende zondag verplaatst 2 augustus... op het terras van de Loet in Lekkerkerk. Vanaf 2 uur Marieke Slagboom, Yvonne Brandt en de River Ramblers. En dit zijn ze, met Jolien.

tracks hate me. No, the band performs in the nude. He said, uh-uh.

De River Ramblers, gevolgd door Sugarlove, met in 1974 uitgebrachte Don't Call Us, We Call You, ontstaan door een afwijzing bij CBS en vol kleine grapjes. Beatle-achtige gitaarriffjes tot die beroemde telefoonpiepjes Sugarlove, Don't Call Us, We Call You. En wie je ook niet hoeft te bellen, is het nieuwe gemeentehuis. Daar kun je gewoon heen op zaterdag 19 september tussen 10 en 2 uur. Is iedereen van harte welkom. Het nieuwe gemeentehuis staat aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Je kan het niet missen, het is groot genoeg.

Ook leuk om heen te gaan is het Waterfestival aan de Rotte 2026. Op zaterdag 29 augustus van 11 uur tot 4:30 bruist de stadsboerderij De Blije Wei in Rotterdam ommoord van het waterplezier. Alles is gratis. Kanoën, suppen, kajakken, rondvaarten met een sloep of een kajuitboot op de Rotte. Kinderen kunnen slootjesdieren vangen, vogels spotten, met een boswachter op pad en knuffelen met de boerderijdieren. Er zijn workshops zoals wilgetenen vlechten, zaadbommen maken en een mini-moestuin bouwen. Voor de avonturiers is er een klimwand en een balancebrug en broodjes bakken boven het kampvuur. En navigeren doe je dus gewoon naar het kikkerpad. Kom op de fiets. Parkeren is beperkt, dus kom op tijd, kom op de fiets, zou ik zo zeggen. Van de bushalte Brantingenweg is het 5 minuten lopen. Van de metro Romeinshof is het een kwartiertje lopen, dus dat is ook allemaal nog wel te doen. Heb je vragen over de bereikbaarheid van jouw locatie? Google even naar Waterfestival aan de Rotte Ommoord. Of bekijk alle details op de officiële Waterfestival website. En dat is www.waterfestival.nl. Op zaterdag 29 augustus staat ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard op het Waterfestival aan de Rotte. Leuk om eens langs te lopen. Na de Crystals, Then He Kissed Me, kwam 2 jaar later in 1965 pas het antwoord van de Beach Boys, Then I Kissed Her.

En zoals ik al eerder vermeldde vandaag, Wereld Natuurbeschermingsdag. En als je om je heen kijkt, hier in de Krimpende Waard, zie je hoe bijzonder onze eigen achtertuin eigenlijk is. Die lange sloten, dat zachte veen, de grutto die nog steeds zijn rondjes draait. Een landschap door mensen gemaakt, maar door de natuur gedragen. En misschien juist daarom moeten we er zuinig op zijn, want deze stilte vind je bijna nergens meer. De Krimpende Waard, nog altijd een plek waar biodiversiteit ons dagelijks leven ondersteunt. Insecten die bestuiven, vogels die de evenwicht brengen, planten die de lucht en water zuiveren. Gelukkig kunnen we allemaal iets doen. Tuinen groener maken, minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. En samen, inwoners en gemeente, bouwen we aan een gezonde leefomgeving. En dat helpt tegen wateroverlast en hittestress.

0: overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.
1: Herinnert u zich deze nog?

Tot de laatste toon, Judge Strunk en Daisy en Daisy. Zo'n liedje dat je meteen terugzet in de vroege jaren 70. Een tijd van eenvoud en kleine gebaren. Strunk, die met die zachte, vriendelijke stem zingt over de liefde die verdwijnt. Over elke dag een madeliefje, ook als het in het leven heel stil wordt. Naar een wereld zonder haast, een Daisy en Daisy. Een klein verhaal dat blijft hangen. En nog verder over de biodiversiteit. Wat doet de gemeente om de biodiversiteit te vergroten? Nou, ze kijken hoe het openbaar groen natuurvriendelijker kan. En kiezen voor vaste planten die insecten aantrekken. Soorten die lang bloeien, zodat het hele seizoen voedsel is voor bijen en andere insecten. Geen kale grond meer, altijd schouwplekken. En die insecten trekken weer vogels aan. Op verschillende plekken zijn bloemstroken ingezaaid. Eerst veel kleur, daarna blijven de bloemen altijd leuk. En je ziet in de Krimpende Waard ook insectenhotels aan lantaarnpalen en andere paaltjes. En op sommige zonnige bloemrijke plekken, daar zijn ze ook te vinden. Daar vinden insecten stuifmeel en een veilige plek om te nestelen. In bamboe, dennenappels, in houtblokken bouwen wilde bijen hun nest, leggen eieren en voeden hun larven. En zo groeit de biodiversiteit.

Over biodiversiteit gesproken. Jaap Dekker met een groen, knollen land. Ja, dat heb je met diversiteiten. Daar groeien ook wel eens knollen. En als u met de caravan op pad wil en u heeft zelf geen plekken voor het huis, dan zet je hem op de openbare weg. In de Krimpenerwaard mag dat maximaal 3 dagen, oftewel 72 uur. Meestal zijn ze er niet zo streng in, dus. Dat is alleen om in en uit te laden. Daarna moet het voertuig weg. En verplaatsen? Nee, dat helpt niet. De klok begint niet opnieuw. De regels gelden voor caravans, campers, aanhangwagens, skatewagens, magazijnwagens, kortom, alles wat niet voor het verkeer gebruikt wordt. Er zijn nog veel meer regels, lengte, breedte, hoogte, maar dat voert allemaal te ver. Krijgt u toch een bekeuring, dan kunt u bezwaar maken en soms kan het college ontheffing geven. Maar hou er rekening mee, het kan zomaar uw vakantieplezier vergallen. Dat heb je. Zo je leven. Sluit me in je armen.

0: niet weg.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen. Het is nieuw, het is warm, 2026. En een stem die je meteen omhelst. En dat zonder autotune. En een titel die precies zegt wat jij voelt. En dan nu. Ricky Nelson, Traveling Man. Begin jaren 60, toen de radio nog radio was en geen kapotte tv. Nelson, die van de hit, ja, van Hello Mary Lou, met die zachte, bijna zorgeloze stem, de ideale schoonzoon. Terug naar 1961, een tijd waarin de wereld nog net iets simpeler was.

Dinsdag 9 uur. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Zomerse klanken, vakantiemuziek en tips voor onderweg. 3 uur lang sfeer, zon en inspiratie. Luister mee via RTV Krimpenerwaard.

go to my lovely Peter Sarstedt. En we eindigen dit uur met The Lovely Ones, een surfklassieker uit 1963. Mr. Lou.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
5: Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
7: Goedemorgen.

It's raining, the darts. Ja, als je een pijltje hoort, dan gaat het lekker natuurlijk. Goedemorgen, Krimpenwaard. Onze wijkagent Eswin Otten is op een welverdiende vakantie. Maar heeft wel een verzoeknummer achtergelaten. The Passengers, een naam die je misschien nog niet zegt. Maar het is gewoon U2 samen met Brian Eno. Een eenmalig project, een experimenteel filmisch project dus, waaruit één nummer echt bleef hangen. Miss Sarajevo met Pavarotti. Passengers, het zijpad dat toch een klassieker opleverde.

Messenger, Miss Sarajevo. Dit was het wijkmomentje zonder Esther Notte. Die is dus met vakantie, dat is duidelijk. Misschien volgende week ook nog wel, ik weet het eigenlijk niet. Nou, dat zien we dan vanzelf. En als je nog iets te melden hebt, kan altijd via 0900 88 44. En dan hebben we ook nog de Monkees. En een van hun meest zachte momenten. I Wanna Be Free. Met David Jones in de hoofdrol, zijn stem klein breekbaar. Een liedje dat we niet direct kennen van hun, maar fluisterend geschreven door de jongen, voor de jonge fans. Een simpel arrangement, een beetje folk, een beetje pop, maar precies dat wat het zo tijdloos maakt. The Monkees en I Wanna Be Free.

Zo kennen we ze eigenlijk niet, hè? De Monkees. I Wanna Be Free. Ja, dat hebben we meer. En dan zijn we nu toe aan lang niet gehoord, maar we zijn ze nog niet helemaal vergeten. Zoals Love is Strange van Mickey Baker en Sylvia van de Pool. Of van de Pool, of van de Pool. Als ze uit Nederland komt, is het gewoon Pool, maar het is van de Pool. Uit 1956. En inderdaad, het origineel is niet van Buddy Holly. De eerste versie werd al door Bo Diddley opgenomen op 24 mei 1956. Mickey en Sylvia. Love is Strange, een R&B-klassieker uit 1956.

Nou, nog een spettertje, maar de cd-versie was veel erger aan toe. Dus ik heb nog maar van vinyl gehaald. Mickey en Sylvia, Love is Strange. Die speelse call and response uit 1956. Sylvia kennen we beter als Sylvia Robinson. Als de drijvende kracht achter Rapper's Delight. En dan nu. Joost de Draaier en Tineke de Nooi. Twee stemmen die het Veronica-gevoel van de jaren 60 meteen terugbrengen. Terug naar 1963. Naar de Nederlandse vertaling van een wereldhit. Hey Joost, hey Tineke. En daarna het origineel van Ray Hildebrand. Ofwel de Paul van Paul en Paula. Hey Paula, twee versies, één verhaal. Hey.

Paul en Paula. Hey Paul, hey Paula. Of zoiets. Nou, dat is handig. In ieder geval, ik hoor net dat wij via internet een beetje zachtjes zijn. Nou, je gaat gewoon op je telefoon zoeken naar een Play Store, en een winkeltje. En dan ga je de app opzoeken van RTV Krimpenewaard. Dat is zo'n rood rondje met een pijltje eraan. En dan als je die even opent, dan kun je wat harder luisteren. En die kun je gewoon streamen naar elke speaker die je maar om de hoek heeft. En om de hoek zit ook in Bergambacht een sterrenrestaurant. Ja, die hebben we daar, een sterrenrestaurant. Het gaat om restaurant Pieters en dat heeft 1 Michelinster. Maar blijkt de ingang nu plotseling in een andere straat te zitten. Pieter Rondes restaurant in Bergambacht lijkt dus ineens in de zijstraat hun ingang te hebben. Plots was er een nieuw straatnaambordje geplaatst, HB Nederburgstraat. Maar het huisnummer aan de hoofdstraat, die zijn nooit veranderd. En dat zorgt voor verwarring, vooral bij buitenlandse gasten die het restaurant normaal moeiteloos kunnen vinden met de deur in een andere straat. Volgens dat bord zit het restaurant nu in een andere straat. Een mailtje aan de gemeente leverde dus weinig duidelijkheid op. Volgens hen heette de zijstraat altijd al zo. Pieter ziet een simpele oplossing: haal het bord weg. Of plaats een ander bord met de tekst dat hier hoofdstraat 69 tot 75 te vinden is. De gemeente noemt dat een goed idee en gaat ermee aan de slag. Kortom, een klein bordje, een groot verschil. En de gasten van Pieter hebben dan een extra bordje. Weird L. Jankovic. Edith.

Dinsdag 9 uur. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Zomerse klanken, vakantiemuziek en tips voor onderweg. 3 uur lang sfeer, zon en inspiratie. Luister mee via RTV Krimpenerwaard.

Nando Agüeros is een zanger uit Cantabrië. Hij zingt over het leven, de natuur en de cultuur van de Noord-Spaanse berggebied. Restalal de Asturias is een ode aan Asturië, dat was wel duidelijk. En het ritme, de trots en tradities. De Teske Brothers. Josh Teske zang ritmegitaar en Sam Teske liedgitaar. Twee Australische broers uit Warrandy, Melbourne. De moderne soul en blues spelen met een analoge, vintage-achtige opnamefilosofie. Hun muziek klinkt alsof het rechtstreeks uit de staal van Stax komt, maar dan met een frisse, eigentijdse energie. De Teske Brothers.

Ja, zo gaat dat. Roxy Dekker en Anna Fleur, vakantie. En je geeft er als ouders waarschijnlijk dan toch aan toe. En we gaan door met Joe Cocker.

0: Tot zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij de club.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
9: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
9: Goedemorgen, Krimp en de Waard.

Samen met Joost de Vries liepen wij 6 minuten over 11 in de zon. Deze is alweer uit 2011 en Joost de Vries komt uit Heer Hugowaard. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. De volgende is van Antonio Banderas om de vakantiesfeer erin te houden.

Ei. Tijdelijke huurders gezocht voor het Sint-Gabriël-klooster in Haastrecht. Het klooster in Haastrecht gaat in de tijdelijke verhuur. Er zijn plekken voor 18 bewoners met een avontuurlijke inslag. Ook kunnen ondernemers kantoor houden in het historisch gebouw. Ooit leefden er monniken. Nu kunnen er gewone stervelingen wonen in het voormalig Sint-Gabriël-klooster. Leegstandbeheerder Ad Hoc biedt de woonruimte aan voor €600 per maand all-in. De eerste tijdelijke huurders zijn er al ingetrokken. Ze hebben de beschikking over een eigen woonkamer, een slaapkamer, een keuken en een badkamer. En je hebt wel een heel kort opzegtermijn en een onzekere tijdsduur dat je er mag zijn. Even kijken welke ik ga starten. Deze dus. Ja, je kan nog even blijven daar. Douwe, Bob en Mo.

0: Ja hoor, we blijven nog even. En wel tot 12 uur. Ja, ik weet niet wie er nou staat, maar dat was duidelijk niet de bedoeling. En dat doen we dus gewoon allemaal zo. Even kijken, het historisch klooster dus in Haastrecht aan de Provinciale Weg Oost tussen Haastrecht en Oudewater dateert van 1921. De laatste 6 monniken verlieten het klooster eind 2022. Sindsdien bestaan de plannen er een zorginstelling van te maken. Tot voor kort diende het gebouw als opvang voor minderjarige vluchtelingen, de zogenaamde AMV'ers. De tijdelijke verhuur is tot het gebouw wordt omgebouwd tot een woonzorgvoorziening en huisvesting voor ouderen. De ontwikkelaars spreken over 84 tot 90 woonzorgeenheden. Nou, je kan het maar noemen. De plannen sluiten tot nu toe op verzet van omwonenden die vrezen voor aantasting van het historisch karakter.
1: Daar woonden twee monniken Hans en Joop in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop met sigaren, wijn en gekeuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerst en Joops tweede stem in de om.

0: ze daar een meisje aan, dat hebben ze opgenomen. Want ze miste bij het zingen een goede sopraan, daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Zij waste hun kleren het witgoed en bont, zij maakte hen nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp de roddelverhalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan na een afscheid met veel tranen. Joop gaf haar een hand wat hij nooit had gedaan, een hand voor de reis tot bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je mergen. Het meisje hoorde dat nog net en antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man uit het dorp op de fiets en sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niet zo beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wast ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.
1: Ja, toen heette die Jaap Visser en dat nummer heette De Monniken. En zometeen gaan we even bellen met Lucien Davids, gitarist van de Rolling Stones Undercover. En horen we alles over de band en hun optreden. Een Rolling Stones tribute die op 2 augustus in het Springenpark laat swingen, alsof Jagger en Richard zelf zijn komen aanwaaien. Als het maar niet gaat regenen. Waaien is niet zo erg. We praten met Lucien over de energie van de Stones, de gitaarriffs die iedereen kent, en wat we kunnen verwachten van de RS Undercover optreden in het park. Blijf erbij, want zometeen hoor je Lucien Davids met de RS Undercover.

0: Ja, ze kunnen het nog wel, dat is duidelijk. Van het nieuwste album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, met de cover van Amy Winehouse en I'm No Good. En als het goed is, hebben we Lucien aan de lijn, want die gaat op zondag 2 augustus om 3 uur 's middags optreden op het... Zeg het zelf eens, Lucien.
1: Ja, hoi, hallo.
0: Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen. Ja, 2 augustus in het Springerpark.
0: In het Springerpark. Juist.
1: Springerpark concerten, ja.
0: Ja, dat is dat zijn 3 of 4 concerten, geloof ik. En jullie zijn de laatste, denk ik.
1: Ja, elke maand, elke eerste zondag van de maand, is daar bands. En wij zijn inderdaad de laatste, 2 augustus, klopt.
0: Ja. En daar spelen jullie als band alleen de covers van de Rolling Stones. Want jullie zijn dus de Rolling Stones undercover band.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ja, we heten gewoon undercover trouwens.
0: Oh, en,
1: omdat op de website staat RS, maar dat was meer voor de website. Maar dat is er.
0: Nou, de website vergeten we even. Ik heb hem wel voorstaan trouwens, want het andere telefoonnummer wat ik van jou had... Klopte niet. Had ik zelf een paar nummertjes omgedraaid, denk ik.
1: Oh.
0: Oké, okay, maar hoe is de band ontstaan?
1: De band is ontstaan in 1984. Dus al heel lang geleden. En ja, dat is, daar zit eigenlijk niemand meer in van de originele bezetting. Dus ja, in de loop van de tijd... zijn er bezettingswisselingen geweest. En in deze samenstelling spelen we eigenlijk al een jaar of 12.
0: Is ook al een heel eind.
1: Ja, zeker. Ja. En nou ja, we mogen niet klagen wat de optredens betreft. En we werden benaderd voor de Springerparkconcerten door Jos Smink.
0: Ja, dat ben ik.
1: En zodoende. Dat ben jij.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: Zodoende. En... Hoe zorg je dat het optreden echt een Stones gevoel levert en niet een kopie wordt van de Stones? Maar ja, toch het gevoel?
1: Nou ja, we hebben ons als band eigenlijk altijd wel heel erg verdiept in de Rolling Stones. We zijn ook allemaal Rolling Stones fans. En ja, muzikanten, dus we houden van de muziek. En op een gegeven moment ga je repeteren en dan probeer je dat gevoel vast te leggen.
0: Ja.
1: Vooral het gevoel uit de 60, 70, 80 jaren. Rauw.
0: Ja, en, laatste nummers, die zullen van het laatste album, dat zal nog niet op het Springerpark te horen zijn, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Het album is net uit en... wij wonen nogal verspreid door Zuid-Holland. Dus om dicht bij elkaar te komen, moeten we echt even goed afspreken.
0: Ja, dat had ik begrepen, ja.
1: Maar die nummers, daar gaan we er wel een aantal van doen, hoor. In het loop van het jaar, na de zomervakantie.
0: Juist. Maar nu is het nog Satisfaction, Angie en Sympathy for the Devil, Painted Black, Brown Sugar, Start Me Up.
1: Ja, zeker. Die spelen we sowieso altijd hits. En ook wat minder bekendere nummers doen we er altijd ook wel 2 of 3 van. Omdat er ook altijd wel natuurlijk diehard Stones fans aanwezig zijn. En die vinden de hits wel leuk, maar die kennen het natuurlijk onderhand ook wel. Dus het is ook wel eens leuk om wat andere nummers te spelen. Zoals Live It Me spelen wij. Dat is een nummer uit 1969 van de Stones.
0: Ik herken hem van een LP met een taart erop, volgens mij. En een,
1: ja, dat klopt. Dat
0: en
1: is
0: plaat.
1: Let It Bleed.
0: Ja.
1: Let It Bleed. En hij staat ook op diverse live-uitvoeringen van de Rolling Stones. Een lekker nummer, lekker up-tempo nummer met een lekker baslijntje erin. Dus dat gaat er altijd wel in.
0: Nou, dat is mooi. En hoe laat begint het? Weet je dat?
1: Het begint om 3 uur. Ja, we spelen zo van 3 tot, schat, 5, 6. Loopt altijd wel een beetje uit als het gezellig is. Nou, het wordt prachtig weer.
0: Nou, dat heb ik ook gehoord. Dus dat kan een heel mooi feest worden.
1: Ja, dat gaat zeker worden. We spelen dan onder de grote boom in het Springerpark. En nou ja, gezien de foto's die ik heb gezien op de website... is er altijd een gezellig boel. Mensen met kleedjes die lekker kunnen gaan zitten en genieten van muziek. Er is ook een catering tent voor drank en wat kleine hapjes. Dus er is voor iedereen wat te doen.
0: Voor iedereen is er wat.
1: Ja. En voor kinderen is het volgens mij ook leuk daar.
0: Nou, ik zou zeggen, allemaal naar het Springenpark komende zondag. Zorg dat je op tijd bent. Kom op de fiets.
1: Ja, en wij spelen trouwens ook nog, als het over de Krimpende Waard gaat, in Krimpen aan de Lek op 10 oktober.
0: 10 oktober.
1: Ja, dat is bij mij in Krimpen aan de Lek. Dat is cultuurhuis. En nou, daar hebben we ook een avondvullend optreden.
0: Daar zullen we het later nog maar eens een keertje over hebben, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Misschien tegen die tijd weer eens.
0: Ja. Ja. Nu gaan we naar de Undercover Rolling Stones Tribute Band. Dat heb ik ervan gemaakt, want dat staat op jullie website. En een promo hebben jullie zelf opgenomen. En die laten we dan even horen nu.
1: Oh, oké, dat is een compilatie van... Oh nee, dus, ja, er staan ook hele nummers op.
0: Ja, maar dit is een compilatie, denk ik, zo te horen.
1: Oh, ja. Ja? Ja, die is ook leuk. Leuk om te laten horen, zeker.
0: Ik zou zeggen, allemaal naar het Springenpark. Ze komen de zondag.
1: Ja, gezellig. Dan zien we alle luisteraars daar. En nou, je bedankt voor het interview.
0: Ja, jij ook bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. En ja. Tot later, zou ik zeggen.
1: Graag gedaan. Oké, Jos, bedankt.
0: Hoi.
1: Doei. Yeah, come on. Yeah.

Tom en Dick. En Bloody Mary. Het is geen drankje. Of wel? Daarvoor Arrow met Hot Hot Hot. En nou Casey en de Sunshine Band. Queen of Clubs.

Olma yavrum. Tamam ama. Potato. Oh, rustig houden. Queen of Clubs is dit. KC and the Sunshine Band. En dan gaan we nu even naar Marco van Erk uit Berkenwoude. Want die maakt 30 plus kazen. Als een van de weinige boeren in Nederland. 14 jaar geleden begon hij er allemaal aan. Op zijn boerderij midden in de Krimpende Waard ontwikkelde hij een goudse kaas met een lichte zuidelijke smaak. De smaak was de uitgangspunt, niet het vetpercentage zoals bij de fabriek. Het recept is geheim, maar de sleutel zit hem in het kort verhitten van de melk. Thermiseren. Daardoor verdwijnen de schadelijke bacteriën. Maar blijven de smaakmakers, de goede bacteriën en enzymen behouden. Zonder vet en zout moet de kaas het daarvan hebben. Boerenkaas is rauwmelks. Fabriekskaas is gepasteuriseerd. Thermiseren zit er tussenin. Officieel mag het dus geen boerenkaas heten, maar dan noemen we het toch gewoon kaas van de boer. Buiten staan 400 koeien. Binnen, onder een dak vol met zonnepanelen, draait een grote metalen gevaarte dat zijn magere kaas tot leven brengt. En zo bewijst boer Marco dat je voor de goede kaas geen kilo's vet nodig hebt, alleen een beetje boerenverstand.

0: lang te wachten.
1: De kaas die moet dan rijpen.
0: Hele dagen, hele nachten.
1: Het lijkt wel saai, maar het moet.
0: Zo'n kaas ligt daar soms weken.
1: Maar daarna is die lekker, joh.
0: Ja, dat is toch wel gebleken.
1: Vergeet

Je had ze vast wel herkend. Ernst, Bobby en de rest. En zij maken dus kaas. En we blijven nog even in tropische sferen samen met Wham.

Goose Corporation, Rock the Boat. De 30-jarige zangeres uit Nieuwekerk aan de IJssel, Davina Michel, ging tijdens het optreden onderuit en belandde zelfs in de sloot. Nou ja, met haar voeten dan. Ja, ze is echt in de sloot gevallen, maar dat was niet ernstig. Davina Michel gleed op 25 juli uit tijdens haar show in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal en belandde met haar voeten in de sloot. Maar ze ging gewoon door met optreden. Davina Michel toert op dit moment door het land met haar nieuwe single Would I Be Friends With Me? Dat kan altijd natuurlijk. Dat is de voorloper van een album Afterparty die in september uitkomt.

Davina Michel. Zo, die ligt in de sloot. En dan zijn we er alweer bijna doorheen. Bijna, we zijn er helemaal doorheen. We gaan er samen met Willy Schobben naar het eind. Happy José. Hierna een uurtje non-stop, gevolgd door de muzikantenstadel met Nees van Duren. Volgende week ben ik er weer met een hele nieuwe Goedemorgen Krimpen en Waard.

0: zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
2: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellenbesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Edwin Krippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krippenwaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen. Tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpenerwaard. Een schöne Tag nog und viel Spaß. Nees van Duren met

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. In de studio, hier bij RTV Krimpen de Waard. En het is buiten lekker weer natuurlijk, hè. Wie weet zit je lekker in het zonnetje. Ja, onder de parasol. Of onder een boompje. Ja, het kan allemaal natuurlijk, hè. Of gewoon binnen, ja. En op de achtergrond, de mooie muziek van RTV Krimpen de Waard. Ah, we hebben daar vandaag ook weer een keur van artiesten meegebracht. En ja, en wat zou je denken van het album van deze week, van die Spekkies? Ja, daar gaan we straks elke uur mee beginnen. En heeft u speciale wensen? Stuur even een berichtje via WhatsApp, Facebook, Messenger, ken allemaal, naar Nees van Deuren. En dan komt het zeker goed. Of je pakt de telefoon 082 89 0182. En ja, hier komen ze, de Spekkies.

Ja, dat waren ze weer, die spekkies. Hè. Het volgende uur, dan komen ze weer voorbij. Kijk wie we daar hebben, Xanadu. Die hebben ook weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht.

Ja, de mensen van Scanado en Beelders niet vergeet. Ja, schitterende nummer. De volgende, ja, dan gaan we zo'n 12 jaar terug. En dat zijn die Alpen Casanova's.

Ja, die Alper Casanovas. Kijk, wie we daar hebben. Een oude rot in het vak. Ja, hè? Ja, hij woont in het Limburgse land. Van oorsprong komt hij uit Gouda vandaan natuurlijk. Onze grote vriend Ad van Oren. MUZIEK

Ja, dat waren ze weer, hè? Die algouwe dorpsmuzikanten. De volgende, Tränen sind Perle, het Alpen-trio Tirol.

wunderschöne liederen hebben die mensen gemaakt. Dit Alpentrio Tirol. Ja, de verzoekjes stromen ook alweer binnen. Dini, jij wou een hele mooie horen van Marianne Weber.

Ja, Marianne Weber, aangevraagd door Tini. De volgende, die komt van Andrea Jurgens. Mama, Lorraine.

Ja, Andrea Jurgens. We gaan eens naar de Schweiz. En daar vinden we Andrea Weert. Ze heeft ook een heel mooie medley gemaakt.

Ja, schitterend, hè? De dame uit de Schweiz vandaan, Andrea Weert. Kijk, ik heb hier nog weer een heel mooi verzoekje van Stefan Micha, mijn schat.

Die vieringen. We gaan eens, ja, wat gaan we doen? Naar Slovenië. Ja. En daar hebben we dat hele mooie lied van de harmonica. Ja, het is, dat Sloveens is gewoon voor ons niet uit te spreken, die tekst en alles. De zangeres is heel jong nog, Arabella heet het lied. En daar gaan we nu naar luisteren. Uit Slovenië vandaan.

Ja, een geweldig lied. Dat mooie echt zien op tv. En trouwens, het komt ook op tv, hier bij RTV Krimpende Waard. Ja, ik denk zo tegen het eind van het jaar komt dit mooie lied op de tv, hier bij RTV Krimpende Waard, in het programma Edelweissmuziek. We gaan luisteren naar twee lieve dames, die Schwalben.

Dish Walbum. Twee hele lieve dames. De volgende plaat, ja, is ook weer een wonderschön mooi verzoekje. En wel van het Nokal Quintet.

Het Nokalm Quintet. Een mooie, hele gouden ouwe was dat. Wie hebben we daar? Hé, dat zijn de mannen van de Stoa Kogel.

Ja, die opa van de Stoa Kogels waren dat. De laatste van dit eerste uur, die komt van die Steirische Beumische.

0: Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag, ja. Het tweede gedeelte van de Muzikanten Stadel. En we begonnen weer met een mooi nummer van dat nieuwe album natuurlijk, hè, van Die Speckies. Ja, het was wel een heel lang nummer, zo'n medley. We gaan gauw verder en dat doen we met die jongens van de Bodensee.

Ja, de jongens van den Bodensee brachten dit ten gehore. De volgende, ja, daar reizen we af naar het Zillertal. En daar vinden we die jonge Selbergen.

waren ze, die jonge Zelbergen. De volgende, ja, is ook heel mooi. En die komt van Erik Rossing. Een wonderschoon lied wat aangevraagd is. Die kleine dingen in het leven.

Ja, daar gaat hij alweer. Erik Rossing was dat. Kijk wie we hier hebben. Ook een oude rot in het vak. Ja, Johnny Hill. Ja, Café Ode Suiker.

dat was die, hè? Johnny Hill. Café Ode Sukke. We gaan dus een mooie Mazda spelen, ja. Die spekbakken Stadelmuziek Hall in Tirol. De Schönfeldmas.

schitterende muziek, hè? Van die spekbakkers tot de muziekhal in Tirol. Ja, de volgende. Ja, is ook mooi. Het komt uit het Zielertal vandaan. Die Zielertalamanden.

Klaus Hofman. De volgende plaat, ja, voor familie van de Mark in Veenendaal. Slavko Afonix und seine originale Oberkreine. Een schitterend lied uit 1970 alweer vandaan. Zwei alte Leute.

Ja, Slavko Afanix. Und seine Oberkreine. Kijk, die Colores, die hebben ook weer een mooie nieuwe.

Ja, de allernieuwste van Die Colores. Ja, nu gaan we weer even iets terug in de tijd. Want ja, ook de gouden ouwe hebben we. En deze komt uit 1995 vandaan, ja. Robert Paaier und seine originale Burgerlandkapelle.

En dat was die Gilbert, de man uit het Utzal vandaan in Oostenrijk. We gaan eens luisteren naar een mooie Wienerse wals uit de Imwijso Russel.

Schitterend, hè? Ja, die muziek uit Imbuizen Russel. De Wienerwalse. De volgende, ja. Hey, dat is ook heel mooi. Ja, toen was Bianca nog heel klein. Henk, hier komt ze.

Ja, dat was de kleine Bianca. Ja, schitterend. De volgende, die komt van, Calimeros.

Met dat mooie nummer Kleine Annabel. Hey, kijk eens wie we daar hebben, zangerines. Ja, en de bakfietsen zijn natuurlijk nog steeds populair. Nou, wat kun je beter doen dan met een bakfiets naar Tirol? Ja.

Ja, met de bakfiets naar Tirol. De zangerines was dat. Ik heb hier nog eentje van onze vrienden van de Tielertalen Heuvelstrasse, die Tselbergboom.

tweede uur zit er ook alweer op. Dus we gaan even boodschappen doen, het nieuws en het weer luisteren. En daarna ben ik bij je terug. Ja, en dan hebben we natuurlijk onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Ja, een hele goede middag. Het derde gedeelte van de muzikantenstadel. En sorry hoor dat even de verkeerde schijf openging. Dat we een verkeerd lied hadden. Maar dit waren ze toch weer, hè? De Spekkies, ja. Van dat mooie album van die mannen. Geweldige, leuke, gezellige muziek staat erop. Ja, onze hitparade. We hebben een mooie nummer 1 notering uit Tirol vandaan. Ja, daar kan ik alvast van klappen natuurlijk. Want ja. Maar we hebben ook nog drie nieuwe zelfs van de week weer in onze hitparade. En laten we gewoon lekker beginnen natuurlijk. Hè. Ja, op 15 is nieuw binnengekomen. Dat zijn die slagerpiloten. En die hebben het over de Limoncello.

Ja, ja, die limoncello, die weet wat. De Slagra Piloten, nieuw op nummer 15. En op 14, ja, daar vinden we ook een stel oude rotten in het vak. Het duo Franken Express.

Ja, het duo Franken Express. Zwitser hemel onthuilen. Ze zijn nieuw binnengekomen op nummer 14. En op 13, voor de tweede week bij ons in de hitparade. Het Almhulte duo.

Ja, het Almhoeten duo was dat. En die staan op plaats nummer 13. Op 12, die is nieuw binnengekomen. Steffi, ja, we gaan eens luisteren wat ze weet.

Ja, dat was ze weer, hè. Steffi met haar nieuwe single. De volgende uit de hitparade. Ja, want Steffi was nieuw binnengekomen op 12. Dus zijn we nu bij 11 aangekomen. Voor de tweede week in de hitparade van 13 gekomen. De mensen van Volksbeat.

Ja, doet dat jodelen maar eens na. Volksbeat. De mannen, ze staan op nummer 11. En op 10, daar vinden we die Ausholter. De mannen, ze komen ook uit het Zielertal vandaan.

Gezelligheid erop hier. Als je zulke mooie liedjes hoort natuurlijk, hè. Die Ausholten, als de Zieletaal waren dat. En ze staan 3 weken lang in de hitparade. Deze week maar 1 plaatsje gestegen naar nummer 10. Ja, op 9, daar vinden we Marta en Sarah. Martina en Sarah. Voor de 2e week bij ons in de hitparade. Ja, geweldig.

Ja, dat waren ze weer, hè. Martine en Sarah, het Kloppenlaut. Ja, de nummer 9 notering. En op 8, ah, dat is ook heel mooi. Ja, trouwens, alle muziek is bijna mooi natuurlijk, hè. De een houdt hiervan en de ander houdt daarvan, ja. En dat is maar goed ook, dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Die drie kerders.

ja, die draaikernen. Altijd leuke. De volgende uit de hitparade. Ja, we zijn aan nummer 7 gekomen. En dat zijn natuurlijk die Grubetalen.

Ja, die kunnen we nu betalen. De mannen uit Tirol vandaan. De nummer 7 notering. En op 6 van 10 gekomen, ja. Voor de derde week pas in de hitparade. Dat is Martina Liora.

Martina Liora, Sommer in München. En Martina is geëindigd op plaats nummer 6. Op 5, daar vinden we, de dames uit het Salzburger land vandaan. Sigrid und Marina.

Sigrid und Marina, ja, de twee dames uit het Salzburgerland vandaan. En ze staan op plaats nummer 5. Op 4, daar hebben we weer dat wonderschöne lied ook, ja, van Norbert Keulen.

Genau wie du. Ja, mooi lied van Norbert Keulen. En Norbert, die staat op plaats nummer 4. En dat voor de derde week bij ons in de hitparade. Kijk, de top 3 van deze week komt eraan, ja. Trouwens, lieve luisteraars, we hebben ook Edelwijsmuziek, hè, op tv. Ja, elke woensdag hebben we weer een nieuwe serie. En de mooiste melodieën uit die Alpenlanden kun je aanschouwen op tv. Ja, mooie opnames zijn daar gemaakt. 'S Middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ja, de mooiste clips uit die Alpenlanden. Ja, in de Edelwijsmuziek. Elke dag weer. We gaan luisteren naar de nummer 3 notering. En die komt van Alp Draai.

Ja, al op de rij. Midden in het zomergevoel. En de nummer 3 notering. En op 2, daar hebben we het charmante duo. Jo en Josephine. En die hebben het over zeemansvrouwen.

Ja, de nummer 2 notering, Chip Ahoy. Ja. Zeemans Vrouwen in Troy, dat is de titel van Jo en Josephine. En op 1, ja, de mannen van Volgas Tirol.

Ja, de nummer 1 notering was dat. Volgas Tirol. En dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Ja, ik ga weer naar huis toe. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Bedankt voor alle telefoontjes. Het was weer geweldig. Ja. Ik zou zeggen, een hele fijne week. En wees een beetje lief voor elkaar, hè? Ja, dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch? Tjoes! En niet vergeten, hè? De TV. Elke middag om 2 uur en 's avonds om 11 uur. De mooiste melodieën in het programma Edelwijs.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpen de Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: know it.
1: Regio Info.
2: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: De Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpener Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpener Waard.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krimpen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
3: Bij ING moeten die straks...

0: hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup. Aflevering 1311 op dinsdag 28 juli vanuit uw RTV Kribbelenbaar Studio te Begambacht. Ja, de tijd van de hele vakantie, die is er nu. En dan, of dat nu een verre reis is naar Ouagadougou en Burkina Faso, dat is vroeger op een Volta. De Blue Ridge Mountains in Tennessee of dichtbij huis hier in het groene hart van de Kribbelenbaard. Het maakt niet uit waar u bent. U kunt altijd luisteren natuurlijk naar dit programma via rtvkribbelenbaard.nl in het internet. Voor het radioprogramma, dit keer Country Music Roundup, betekent dus heel veel plaatjes en weinig praatjes. En borden vol allerlei soorten country muziek. Met vanavond toepasselijke songs zoals Start the Car, Travis Tritt. En On the Road Again door Tamara Rosanes. En Summertime door Michelle Branch. Maar we zullen altijd beginnen met de Bluegrass. Deze keer verzorgd door onder andere Blue Moon Rising. Met de song Dollar Bill Blues en Aubrey IJzerman en de Clydes met Ghost Town. Zeer recent uitgebracht door Mountain Fever Records. En daar natuurlijk nog veel meer moois. Gewoon blijven hier luisteren hier naar Blue Moon Rising met Dollar Bill Blues. Even kijken, goed. Even.

Ja, now it's back to the old home place. Dat gebeurt natuurlijk wel vaak in de zomer, als er zomervakantie is. Dan gaan ze weer terug naar hun ouderlijk huis in Amerika, waar het over de hele grote afstanden. Dus die gingen niet elk weekend op woon-werkverkeer. Nee, die waren misschien wel 1000 mijl van huis. Hier gezongen door de groep Hammertown, met een song die staat op hun 4e studioalbum, Pictures, oftewel Foto's, dat in 2024 werd uitgebouwd door Mountain Fever Records. We begonnen het programma Country Music Run-Up trouwens met de groep Blue Moon Rising uit Oost Tennessee, met de song Dollar Bill Blues. En die staat op hun album met 13 songs, dat vorig jaar werd uitgebracht ook via Mountain Fever Records. En dan vervolgens ook nog zangeres, schrijfster en bassiste Aubrey Eisenman, of Eisenman moet ik zeggen, en de Clydes, hier met een fraaie hedendaagse bluegrass song Ghost Town. En die staat op hun album Bower Bird, dat vorig jaar april werd uitgebracht door Traviana Records. En dan nu een eerbetoon aan de Country Music Hall of Famer en flamboyante country zanger gitarist Webb Pierce, door Dale Watson en de Jordanaires, hier met de song In the Jailhouse Now.

Wandering. Ja, een fraaie song. Op een nog mooiere wijze vertolkt door Emmylou Harris. En deze song staat op het verzamelalbum Caught in the Web. En dan de web met twee B's. A tribute to the legendary Webb Pearce. Een album dat in 2002 werd uitgebracht via Koch Records. Wandering was trouwens de eerste hit van Webb Pearce in 1952. Nog niks aan schoonheid verloren. Dit album met initiatief van singer-songwriter en platenproducer Gail Davis, met uitvoeringen van onder meer ook Willie Nelson, Emmylou Harris heeft hij dus gehoord, Dwight Yoakam, George Jones, Crystal Gayle en Gail Davis zelf. Een eerbetoon dus aan Webb Pearce, die in 2001 postuum werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En hier hoorde ook nog Dale Watson, samen met de Jordanaires, met de Traditional in the Jailhouse Now. En vervolgens ook nog Rosie Flores, ook met de Jordanaires, met de song I Ain't Never. Die ineens staan op dit fraaie tributealbum. En dan, zoals deze aankondigd, in vakantietijd hier bij Country Music Roundup. En wij hopen dat alle luisteraars natuurlijk ook een plezierige vakantie ondervinden. Voorzichtig zijn en ook weer veilig thuiskomen. Zoals gezegd, hier met Travis Tritt. Ga maar op weg, start the car.

Zomertijd. Summertime, jawel, jawel. Op 28 juli, natuurlijk is het zomertijd. Michel Branch uit Arizona. Hier met een toepasselijke zomersong. En die staat op haar EP. Everything Comes and Goes. Nou, dat is een waarheid natuurlijk. In 2010 uitgebracht door Reprise Records. Daarvoor hoorde je ook nog Travis Tritt met de song met een niet te missen titel Start the Car. Nou, dat heeft u kunnen horen. Dat kost wat moeite. Maar daarvoor moest ik ook wel even wat speurtocht beginnen. Terug in de tijd voor het album No More Looking Over My Shoulder. Dat is het zesde album uit 1998. Daar stond deze song op. Even zoeken geblazen. Maar goed, toch gevonden. Vervolgens ook nog Tamara Rosanes met Willie Nelson's song On The Road Again. En die staat op haar album Country Party. En volgens mij in eigen beheer uitgebracht. En dan met een kijkje op de klok. Normaal gesproken is het tijd voor de agenda. Dus maar even agenda muziek.

Ja, normaal is het natuurlijk een agenda. Maar ja, midden in de zomertijd. En gelijk hebben ze, country-muzici. Die zijn niet in deze regio. Wellicht hebben ze nog een optreden. Op een vakantiepark of een of ander festival. Of in een vakantiecentra. Maar niet dus hier in de Krimpenerwaard. Even wachten dus tot september. Laatste week van september. Dan gebeurt er weer iets in Haastig natuurlijk. Concordia, maar dat laat ik natuurlijk te zijn tijd wel weten. Maar in dit programma wel natuurlijk aandacht voor de Nederlandse inbrenging. Daar ga ik zo verder. Maar eerst nog even dit. Denk je van september, dan begin ik weer met mijn programma's. Denk je van, ik wil alvast mijn country muziekartiest horen. En kun je het aanvragen natuurlijk, hè? Artiesten. En denk je van, ik weet het niet meer, maar ik weet wel de naam van het album. Nou wel de naam van de song. Gewoon even doorgeven wat je graag wil horen aan info@rtvkrimpenerwaard.nl. En dan gaan we dus nu door met de Nederlandse inbreng. En daarvoor gaan we even naar het noorden van het land. Er zullen waarschijnlijk ook, hopelijk, ook een aantal Nederlandse artiesten vakantiegangers zijn. Onder andere in de buurt van Vriescheloo. Dat is in de buurt van Bellingwolde, Oost-Groningen, Veenkoloniën. Voor de troubadours hier met echt vakantie. Topper moet ik zeggen. Niks aan de kop.

Ben je in een beam, oftewel wonen in een boom? Fries natuurlijk, Friese taal. Wel, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar persoonlijk zit ik toch liever te vissen aan het Bergmermeer. In Oostermeer, oftewel in Fries Eastermar, waar Gerbrecht van Dekker vandaan komt. Hier met een song die staat als, die als een single is uitgebracht, moet ik zeggen. Dus komt hij nog in Eastermar, dan even uitkijken naar een woning in een boom. En dan even roepen, Gerbrecht, ben je daar? Natuurlijk, je kunt ook gewoon doorrijden. We bleven nog even in het noorden en dan wel in Oost-Groningen. Aan de Duitse grens voor de troubadours. Bestaande uit Lex Visseling, Jan Henk de Groot en Edwin Jongendijk. Hier met een song die staat op hun fraaie album Veenhoes Sessies. En eigen beheer uitgebracht. Met een kijkje op de klok. Van Vlieselo naar Nashville. Dat kan hier allemaal bij Country Music Roundup. RTV Kripperwaard in Berghambacht. Maar voor u dan nu gaan wij naar Texas. Voor zanger, schrijver, gitarist Rodney Foster. Met een song met toch wel een heel bijzondere titel. Ik heb heel veel bijzondere titels meegemaakt in de country muziek. Maar deze. Nou ja, gewoon even kijken. Luister maar.

Ja, wellicht komt hij ze tegen op je vakantieadres, ergens in het buitenland, Like People from Another World. Door zanger, schrijver, tweevoudig Grammy Award winnaar en Americana icoon Lynn Lauderdale. Hier met een song die staat op zijn album met bijna dezelfde titel, From Another World. Dat vorig jaar werd uitgebracht via Jeb Rock Records. En daarvoor hoorde u nog Rodney Foster, van oorsprong uit Del Rio, Texas. Maar hij vertrok op jonge leeftijd naar Tennessee en begon zijn carrière als schrijver van songs. Maar inmiddels met de song die staat op zijn 10e album. Met de toepasselijke titel Everything I Should Have Said, uitgebracht in 2014. Daarvoor hoorde je ook nog Chuck Mead, hier in dit programma met de titelsong van zijn album Close to Home, oftewel Dicht bij Huis. Daar kun je de vakantie ook doorbrengen. Vorig jaar, een jaar ervoor moet ik zeggen, 2024. Uitgebracht door Plowboy Records. En dan met een kijkje op de klok. We hebben nog even, we gaan naar Texas. Naar Los Super 7. Hier met Rick Trevino met de song El Ausente. Oftewel, de afwezige. Dat zou kunnen met vakantie. Afwezige.

gedraaid. Separate Ways met Rick Trevino. En deze song staat om de Old Town Blue. Ja, eenzame stad. En voor El Ascent, oftewel afwezige Rick Trevino. En daarmee moet ik afscheid gaan nemen van u als luisteraars. Einde aan dit programma dus. Kunt u muziek nog samengesteld, techniek en presentatie van Nevenhuis. Zo direct na het nieuws van 8 uur het programma Blues and More Radio. Met Gerrit en uw gebouwde zijn. Tot het nieuws van 10 uur. En zij schakelen u daarna over naar digitale muziekproductie van RTV Kipraat. Voor vrije nog van muziek. Met laatste nieuws op volgende uur. En zo nu dan natuurlijk leuke uitgaanstips. En regioinformatie door Dirk Molenaar en Gert van den Berg. En ik ga het woord op morgen om 9 uur. En dan morgen om 9 uur, ja, dan is hij er weer, Adi Oudenus. Tot 12 uur. Met het programma Goedemorgen, Kipraat. Met heel veel nieuwtjes en leuke muziek. Dus niet met de handen aan de radio zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep. RTV Krimpenerwaard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrecht.

0: Matig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, goedenavond. Ja, in de intro hoorde u het al, we zitten er weer helemaal klaar voor, Gerrit en ik. Ik heb vanavond een beetje gekozen voor het wat oudere werk rondom Chicago en zo. En het eerste nummer is daarvan al een bewijs, want dat was Sonny Boy Williamson met het nummer Your Funeral, My Trial. Gerrit, aan jou het woord.
1: Ah. Ja, luisteraars, met de microfoon zat denken.
0: Brug te ver.
1: Drie kwart centimeter, bijna een meter boven mijn hoofd. Dus ik denk, hé, waar is die gebleven? Maar hij is weer gevonden. Nou, inderdaad, we gaan er weer een leuk programma van maken, denk ik. Ik denk dat het weer aardig in elkaar past. Ik heb wat nummers uit een schijf gehaald, Blues en Sad Blues at Midnight. Nog wat dingen uit de duizendste uitzending van Blues and More Radio heb ik nog klaarstaan. Ja, en voor de rest zien we, oh, dat is ook wel leuk, Black Coffee Blues. Misschien ook wel wat leuke dingen. Dus we gaan gewoon kijken wat we gaan draaien. En dat is even kijken. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk, anders dan zeg ik, oh, kijk, ik wil er alleen activeren, maar die heb ik al gedraaid. Dus dat moeten we even niet doen. Van Luther Allison. Bad news is coming.
2: I got the bad news this morning.

0: Ja. Prachtig, hè? Mooi. Prachtig. En dat urgelt hij.
1: Ja, dat doet het weer, hè? Doet
0: dat is een beetje speciaal voor mij, ja.
1: Bad news is coming. Ja, hij zit even te kijken. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij overleden op 12 augustus 1997. Als ik even nog wat speciaals kan vinden. Ja, songwriter. Dat zijn al die dingen die over het algemeen allemaal geworden zijn.
0: Bekend. Ja.
1: Staat er nog wat meer in? Ja, gitarist, muzikant, zanger, bluesmuzikant, songwriter. Ja, en alleen blues. En hij doet eigenlijk ook nog mondharmonica, maar die heb ik niet zo duidelijk gehad.
0: Niet ontwaren.
1: Ja, nee, die hebben we niet kunnen vinden.
0: Dus goed, ik ga verder ook met zo'n oude reus, Big Bill Broomsey. En ik ben ongelooflijk groot fan van deze man. Ik vind zijn gitaarspel fantastisch. Met name ook als hij op akoestische gitaar en zo speelt. Ik vind zijn stem krachtig en breed. Het is echt, voor mij is het een stijlidool in ieder geval. En het nummer heet Little City Woman.

0: Ho, ho, ho.
1: Ik kwam al heel snel om het hoekje.
0: Ho, ho. Heet dat. Even op je beurt wachten, heet dat, hè?
1: Zo is dat.
0: Even kijken, want dan was ik... Dan ben ik hier even de apropos kwijt. Nou, die zullen we alweer vinden natuurlijk. Even zoeken hoor. Waar is die? Hier is die, ja, zie je wel. En dat is uit de lijst die ik opgezocht heb van Black Coffee Blues. Nou, eens even kijken wat die gaat doen. Ja, doet hij toch. Memphis Slim met Modern Earth.

0: Ja, luisteraars, dat was Memphis Slim en wij hebben hier toch wel heel veel lol. Want Gerrit kondigde het aan en toen bleek het een nummer van mij te zijn, dat Memphis Slim. Maar grappig is, ik vond het zo raar dat Gerrit hem ook uitgekozen had. Geweldig.
1: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Hè? Ja, zo is dat. Maar Gerrit is heel sportief en ik mag toch door met het stokje. Muddy Waters, ook een gigant natuurlijk, met het nummer Honey Bee.

Ja. Mary Wallace, mooi. Eens even kijken, wat heb ik staan? Ik heb Shura Stay van Aki Kumar.

0: Ik denk, er komt nog wat, maar...
1: Ik kan het zeggen.
0: Het is adorept afgelopen.
1: Boom. Uit. Helemaal niet dus.
0: Zelfs de laatste klap, dat zat er verklapt wel een beetje in verweven. Maar goed.
1: Oké, ik ga verder met Albert King. Ook een van de kingetjes natuurlijk. Niet de peperen muntjes, maar de bluesmannen. En het nummer heet Calling Home, My Darling.
0: Calling Home, My Darling, waar staat hij? Nou, dat is leuk dus. Nee, die had ik niet. Dat was degene die ik niet had.
1: Welke heb je wel?
0: Kijk, Albert Collins, Robert Gray en Johnny... Even kijken wie er nog meer in zit. Robert Gray en Bruce Broomberg. Samen met het nummer The Dream.
1: Doe die maar.

0: Ja, heerlijk, meeslepend. The prachtig. Dream.
1: Ja,
0: prachtig. Geweldige stem. Eens even kijken, wat heb ik? Working Woman Blues heb ik staan. Dat is van Valerie June.

0: Heel apart, Gerrit, dit.
1: Ja.
0: Ja, echt een soort mantra-achtig terugkomend iets. Erg mooi. Nou, voor de tweede keer dan toch Robert Cray. En ik vind het echt zo'n fantastisch nummer. Het heet Playing in the Dirt.

Ja, Robert Gray, Playing in the Dirt. Even kijken, ik kwam op een site tegen Blues and More. Ik denk, nou, eens even kijken. Het is toch verwant aan Blues and More Radio. Ik denk, nou, eens even kijken. En dan kwam ik Elizabeth Cotton tegen. Freight Train. En wel, leuk nummer.

0: van Buddy Guy.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, geweldig.
1: Dat was apart, hè?
0: Ja, ik was even in het toilet luisteren. Dus ik kom binnen en ik denk, echt zo'n... hoe heet die dame?
1: Ja. Oh, ja, die staat hier al weg, zie ik. Moet ik even kijken. Ah. Maar goed, ik kwam er tegen. Ik denk, hey, dat is wel geinig.
0: Heel goed, prachtig. Ik zie ze zitten op zo'n veranda, weet je wel.
1: Ja, een schommelstoeltje.
0: Ja, kleinkinderen aan de voeten, ja. Geweldig.
1: Eén leuning, want anders kun je gitaar spelen. Hoe weet je niet?
0: Heel mooi. Ik ga verder met, hoe vind je zo'n gigant? Buddy Guy, en het nummer heet Stone Crazy.

Ja, zijn gitaarspel weer, hè? Heerlijk. Ja. Eens even kijken, ik heb er een gevonden van Detroit Junior. Somebody to Check.

dat er iets metaaltje ging draaien. Ja, luisteraar, dit was alweer het eerste uur van Blues & More Radio. En ja, we zijn zo weer bij jullie terug. Ik zou zeggen, ga even naar het toilet. Zet even zelf een koffie of wat je ook, zak chips mag ook. Maakt het niet uit. Maar tot zo in ieder geval.

0: krimpenurbaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars, dit is het tweede uurtje zoals aangekondigd. Peter Green's Fleetwood Mac met het fantastische... Er zat geen gitaar bij, hè? Heet gehoord.
1: Nee, klopt, ja. Je zat er niet bij, nee.
0: Overhand drums en een mondharmonica. Maar in ieder geval, Fleetwood Mac was dat met Looking for Somebody. En ik geef heel graag het stokje weer over aan Gerrit.
1: Oké, we gaan door met Mike Bloomfield en Al Cooper met de nummer Stop.

0: Ja, lekker Gerrit. Mike Bloomfield en Al Cooper, met name studiomuzikanten die ook verantwoordelijk waren voor een hele grote bijdrage aan het dubbelalbum van Bob Dylan. Ja, die mannen die konden wel muziek maken.
1: Zeker weten.
0: Heel erg goed, waanzinnig. Ik ga verder met een nummer van Jimmy Witherspoon en het nummer heet Ain't Nobody's Business.

Ja, en heel zachtjes verdween hij naar de achtergrond. Even kijken. Perpetual Blues Machine heb ik gevonden. In dit geval van Cap Mo.

0: Mooi, Gerrit. Je zorgt voor de akoestische noot, hè?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Mooi, man. Ik ga verder met een noem van G.B. Lenoir. Groot stijlicoon voor John Mayall en Eric Clapton en zo, dat soort mannen. En het nummer heet I've Been Down For So Long.

Ja, heerlijk om even zo. Het nummer van J.B. Lenoir. I've been down for so long. Nou, hoop je dat dat niet zo lang blijft dan. Even wachten. Dag, heet dat. Caitlin Crisco en de Broadcast heeft een nummer. Houdt het bij jou.

0: Heel mooi. Het was geen klap met twee hele delicate tamboerijntikjes. Hoor je dat?
1: Ja.
0: Heel erg mooi.
1: Precies op de vingers tikken.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ga weer naar een Engelse band uit de British Boom uit de jaren 60. Chicken Check, frontman was Stan Webb. Hele grillige gitarist, maar ook met een hele mooie stem. En het nummer heet That's the Way It Is.

Yeah, Chicken Check, The Way It Is, heerlijk slow blues. Ik heb ineens klaarstaan gevonden, toen ik hem voorbereidde, dit programma. Eva Carboni, Someone Else Life.

0: Ja, je komt precies op tijd.
1: Die verledenheid, hoor. Ik pijn er toch allemaal niet zo.
0: Ja, even kijken hoor. Ik kan er vast even wachten.
1: Ik ga verder in ieder geval met Little Walter.
0: Even wachten hoor, even wachten. Ik moet even. Ik had alvast wat klaargezet. Ik dacht bang dat je iets zou halen. Dus ik moet even.
1: Anders doe je dat toch eens, jongen?
0: Ho. Nou, Mario, sorry.
1: Ja, Little Walter met Just Your Fool.
0: Yes.

Ja, dat wordt wat korte nummers. Maar goed. Eens even kijken. Ik had St. Paul's and the Broken Bones. Ja, hoe kom je als bandnaam en zo'n naam? Maar goed. Magnolia Trees.

0: Valt hij nou weg?
1: Nee, het is abrupt einde weer.
0: Ik wou net zeggen, jij hoopt abrupt einde.
1: Ja, dus hij stopt ineens, klaar.
0: Mooi verhaal.
1: Ja.
0: Nou, voor mij in ieder geval Otis Rush met het nummer I Can't Stop Baby.

Zo, en wat heb ik? Even kijken. Ik kan er laatst staan. Dat was deze. Even kijken. Ja, deze. Van Bret Hart en Slash. Savior with a Razor.

0: Daar, daar zat hij wel in, Toto.
1: Prachtig, ja, echt heel mooi. Ik zeg net, luisteraars tegen Gerrit, dat is natuurlijk ook een dame, die hoeft maar met de vingers te knippen en ze kan krijgen wie ze hebben wil, toch?
0: Ja, als ze bepaalde instrumenten wil hebben, dan is het snel geregeld, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Ik ga verder met Elmo James, de slide-gitarist-specialist. En het nummer heet Medicine Blues.

0: Ja, natuurlijk gigantisch eer om een keer zoiets te mogen zingen met Bibi zelf, hè?
1: Ja, zeker, zeker, ja.
0: Ik ga verder met Floyd Dixon en het nummer heet Baby Don't Go. Of Please Don't Go.

0: Deze mammelzinga, Please Don't Go. Maar voor Gerrit en mij is het toch tijd om de twee uur af te sluiten. We hopen dat jullie hebben genoten. En ja, het laatste woord is altijd aan Gerrit. Dus zeg het maar, Gerrit.
1: It's the day tonight that the blues came to school for you.

0: rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: Regio Info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: is in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbases, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. When the going gets tough.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in